mufi malkaya ula met mufi malkaya ula met mufi malkaya malua roti ukle kai li